hadden geen Aziatische shit, maar stemmen elkaar gedacht. Mee hoor, ahoy, we hadden la vasta. Mada boom, maar sterke haars, mijn koel en berg, maar sisa, mala hars, ken ja nega. Hadden geen Aziatische shit, maar stemmen elkaar gedacht. Mee hoor, ahoy, we hadden la vasta. Mada boom, maar sterke haars.